0: Met een golf D.
1: Mijn selfie van vier.
0: Lift assist. No other services needed. You can make us available.
1: Affirmative.